nā te rautangata Nā okuro i matoko hoku te takai O tautahi, kia kotahi